Ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie, ik wil niet dat je die goeie